ze zijn vast niet zo kort. Met mijn pras en stoel weg van haar. Papa, ja, la, la, la, la. Dan ben je een vrouw. Dan laat je het hard.